0: seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Pliskova-Noskova. Zetstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar derde verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen, de oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Buskova-Noskova. Zetstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Buskova-Noskova. Setstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Een lage drukkern boven Scandinavië en een hoge drukgebied dat vandaag ligt boven de Britse eilanden bepalen nog altijd ons weer. Tussen beide systemen wordt soms onstabiele zeelucht naar onze kontrijen aangevoerd. Maar vandaag, met het hoog boven de Britse eilanden, is het overwegend droog. De dag begon hier en daar met wat ochtendgrijs. Nadien wordt het wisselend bewolkt met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog in de provincie West-Vlaanderen. Deze namiddag wordt het zonnig aan de kust. De maxima schommelen rond de 21 graden bij een zwakke tot matige noord-noordwesten tot noord-noordoostenwind. De weersverwachtingen van VBRO's Geert Nasens.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62, 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.
0: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Buskova-Noskova. Zetstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste cousin.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, Ossie Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Een lage drukkern boven Scandinavië en een hoge drukgebied dat vandaag ligt boven de Britse eilanden bepalen nog altijd ons weer. Tussen beide systemen wordt soms onstabiele zeelucht naar onze kontrijen aangevoerd. Maar vandaag, met het hoog boven de Britse eilanden, is het overwegend droog. De dag begon hier en daar met wat ochtendgrijs. Nadien wordt het wisselend bewolkt met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog in de provincie West-Vlaanderen. Deze namiddag wordt het zonnig aan de kust. De maxima schommelen rond de 21 graden bij een zwakke tot matige noord-noordwesten tot noord-noordoostenwind. De weersverwachtingen van VBRO's Geert Nasens.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Oh,
2: echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn

En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd met een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerpen stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerpen staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, want Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
1: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen. Und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns een wichtige spiel, een wichtige zieg.
0: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: En daar lag hij in 1960. Peter Koelewijn was wel het begin van zijn grote carrière. Samen met de Rockets en Kom van dat dak af. Zeer goedemorgen, het is zondag. We zijn de voorlaatste zondag van de maand augustus, de 23e vandaag. En tot 10 uur gaan we je zoals altijd verwennen met hits van toen. Uit Vlaanderen en uit Nederland. Uiteraard opgesmukt met leuke radio- en televisiefragmenten. Ik heb straks muziek voor je van Nicole Merry, Willy Alberti, John Horton en Jo Dance. En zometeen Truus met Hey Joe McKenzie. Maar eerst gaan we aan tafel. Vandaag geen pistolets, maar cadets.
1: Cadet. Lijkt dat een pistolet?
2: Sorry, een cadet.
1: Een cadet?
2: Ja, lekker joh, verrukkelijk van smaak die cadets. Met maanzaas, ogenblok.
1: Laat eens proeven.
2: En?
1: Heb je er nog?
2: Kom op, we gaan meteen naar de bakker.
3: Krakende verse cadets.
4: Zondagmorgen op VBRO. Dit is Op zijn zondags.

pikte destijds ook een graantje mee toen VTM opgestart werd in 89. Had toen ook een aantal hitjes in het programma. En dit kwam uit 87, 2 jaar daarvoor. Dus een 1, 2, 3, olé, dit was Nicole Merry. Ja, straks ook nog een babbel. En wie wordt dat vandaag? Wel, John Terra heb ik vandaag nog eens uitgekozen. Hij komt straks vertellen over A la Española, een van die zomerhits uit de jaren 70. En over de jaren 70 gesproken, je had toen op de BRT-televisie Comedy Capers. Zwart-wit, grappige filmpjes, ja, zonder stem.

0: Ook kind aan huis bij Radio Mi Amigo destijds, John Horton met La Paloma, of kom toch gauw weer terug, een van zijn tophits uit 1974. En nu we toch in het archief zitten van Radio Mi Amigo, heb ik deze nog eens gevonden, met de stem van Norbert, later stichter van VBRO, de omroep waar u nu naar luistert.
1: De juiste band voor uw wagen vindt u bij Gerings. Gerings, de vakman in autobanden. Gerings autobanden te Lier, Mechelen en Aarschot. Gerings autobanden. Autobanden van de vakman. Een veilig idee.
2: Zondagmorgen op VBRO. Dit is Op z'n Zondags.

De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten.

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
0: Een lage drukkern boven Scandinavië en een hoge drukgebied dat vandaag ligt boven de Britse eilanden bepalen nog altijd ons weer. Tussen beide systemen wordt soms onstabiele zeelucht naar onze kontrijen aangevoerd. Maar vandaag, met het hoog boven de Britse eilanden, is het overwegend droog. De dag begon hier en daar met wat ochtendgrijs. Nadien wordt het wisselend bewolkt met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog in de provincie West-Vlaanderen. Deze namiddag wordt het zonnig aan de kust. De maxima schommelen rond de 21 graden bij een zwakke tot matige noord-noordwesten tot noord-noordoostenwind. De weersverwachtingen van VBRO's Geert Nasens.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De VBRO Matinee Show komt op dinsdag namiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdag namiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
2: Dit is VBRO.
5: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

Misschien werd er in 86 al nagedacht over een nieuwe televisiezender, VTM, die pas 3 jaar later, na deze hit van Bart Keil, zou opgestart worden. L'amore d'atomi. En uit diezelfde tijd heb ik nog eens in 89 een fragment uit Klasgenoten. Het was toen een programma gepresenteerd, dacht ik, door Guido de Prater, inderdaad. En hij kreeg uiteraard gans bekend Vlaanderen over de klas, moet ik zeggen. Want het was toch Klasgenoten, dacht ik.

klasgenoten aandacht voor de studentenjaren van gewezen minister Herman de Croo. En of het plezant was, ziet u dinsdagavond om 9 uur na Medisch Centrum West.

0: West-Vlaanderen, ook wel bekend als Roosje Dries. Sandy Jones, zo was haar artiestennaam in 1977. En maakte ze toen deze Goodbye Good Times die we vandaag nog eens draaiden. In 1977 was Mi Amigo er ook al. En Radio Caroline, die zond 's nachts uit, in het Engels dan. En Loving Awareness was iets gemeenschappelijk. Het was een nieuwe manier van leven en werd gepromoot met deze mooie spot.
1: Caroline and Mi Amigo invite you to sail away on an ocean of love. Twenty-four hours a day, Caroline and Mi Amigo sailing away on the love ship. And we'd like you to join us.

Zingen doet ze ondertussen al jaren niet meer, maar ze heeft een mooie carrière gehad en is later ook heel vaak gaan zeilen. Ze had een prachtig zeilschip. Daar heeft ze Nederland en wijde omgeving, denk ik, mee verkend. Dans naar de zon, Siska Peters. VBRO op zondagmorgen met een terugblik nu in het VBRO-archief.

0: U luistert naar een morgenmagazine van Radio Brugge.
1: Met tussen 10 en 11 uur keukentips en morgenmuziekjes.
2: Dat was het alweer voor deze dinsdag. Het eerste gedeelte van het morgenmagazine dat zit erop. Hopelijk heeft u er een beetje van genoten. En u weet het, u kunt altijd schrijven voor reacties naar ons bekende adres Alfons de Bakenstraat 25 8200 Sint-Michiels. En dit ter attentie van het morgenmagazine. Moet je maar eens een keer doen. En ik zei het al, dat was het dan voor vandaag. Want mij betreft de groetjes. Veel luisterplezier met de verdere programma's van VBRO Radio. En tot morgen. Dag.
3: U luistert naar de VBRO, de onafhankelijke Brugse radio-omroep.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd met een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerp stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerp staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, want Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
1: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen. Und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns ein wichtiges Spiel, ein wichtiger Sieg.
0: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the sea and the south. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
3: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
4: Op z'n zondags met Rudy Meins.

Och, was ik maar. Zo zong hij het ook met zijn Hollandse air, Johnny Hoes, in 1960. En het was een hit van je welste. We zongen hem vandaag nog eens mee. Ik ben ervan overtuigd. Goedemorgen, welkom in deel 2 ondertussen van deze aflevering. Op zo'n zondag, zoals altijd, retro muziek vanaf 1950 tot 89. Ook vandaag dus op deze zondag 23 augustus, alweer de voorlaatste zondag van de grote vakantie. Straks hebben we nog John Terra, die komt vertellen over A la Española, een zomerhit uit de jaren 70. Maar eerst gaan we naar de film. Ga je mee?

0: toen de barrières, zoals de mensen dat ook wel heten, de slagbomen dus moesten dichtgedraaid worden, omdat er in de verte een stoomtrein aankwam. Daarover gaat dit liedje eigenlijk. En ja, op den duur was de man in kwestie, de overwegwachter, niet meer nodig, werd alles geëlektrificeerd. En Mark Winter maakte er in 1975 dit liedje over, de overwegwachter. Nu iets helemaal anders. Straks trouwens Louis Neefs muzikaal, maar nu eerst een stukje over zijn carrière, over hoe hij die zag.
1: Steeds aangeklede met vest, met een das en dan maar rustige liedjes zingen, meer niet. Dat is dan mijn image, maar geen druk doen rij, hoe langer hoe minder. Komt misschien ook vanwege de ouderdom.
2: Louis Neefs werkte destijds ook voor de Vlaamse televisie. Zo presenteerde hij onder meer Binnen en Buiten. En daar ging er soms wel eens iets verkeerd.
1: Soms gebeurde het dat een film in de verkeerde doos zat en zo. En dan stond er bijvoorbeeld als titel op, zeg maar, Maria Christina. En dan was het een heel ander liedje. En zoiets, dat gebeurde ook. En voor de rest moet ik toegeven, kijk eens, 2 of 3 heren dienen, hè, dat is bijna niet mogelijk. Ik tracht dat nog wel eens te doen, maar ik moet alle dagen inzien dat het niet mogelijk is. Want dan zong ik zaterdags tot 2, 3 uur 's nachts, zeg maar in Gent of zo. En dan moest ik van Gent naar Mechelen. En dan werd er nog een beetje geslapen, 4 uurtjes, en dan de studio in. Zo'n vermoeide mens, die dan heel de nacht al gezongen had en zo, die kan niet presenteren zondags met een vrolijk gezicht. Dat bestaat niet.
3: Op zijn zondags. Nostalgie op VBRO.

0: Dit was Bobby Prins met een zonnig liedje uit de zomer van 82, de Jungle Samba. Trouwens, straks nog een leuk fragment uit de zomer van 1976, toen het ook zo heet was. Maar nu eerst Winchester, die broekjes verkopen als koekjes. Kent u die reclamespot nog? Destijds vaak gedraaid op Miamico.
1: Iedere dag van 12 tot 2. Miamico! Vaak een 16 vanaf de Noordzee.
2: Miamico! Winchester, die broekjes verkopen als koekjes. Inderdaad, ook u moet ze proberen. Winchesters voor Lewis broeken en echte blue jeans. Economisch aan de spits en een weldaad voor uw bibs. Winchesters. Ook u, haal vlug uw Winchester blue jeans bij uw gewone jeansverkoper of in een der 15 surplus shops in België. Voor de groothandel bel 091 23 22 89.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko.

0: matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Een lage drukkern boven Scandinavië en een hoge drukgebied dat vandaag ligt boven de Britse eilanden bepalen nog altijd ons weer. Tussen beide systemen wordt soms onstabiele zeelucht naar onze kontrijen aangevoerd. Maar vandaag, met het hoog boven de Britse eilanden, is het overwegend droog. De dag begon hier en daar met wat ochtendgrijs. Nadien wordt het wisselend bewolkt met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog in de provincie West-Vlaanderen. Deze namiddag wordt het zonnig aan de kust. De maxima schommelen rond de 21 graden bij een zwakke tot matige noord-noordwesten tot noord-noordoostenwind. De weersverwachtingen van VBRO's Geert Nasens.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.
6: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Met deze vrolijke noot van Rita De Neve zitten we alweer in het laatste half uur van Op Z'n Zondags. Voor heel wat mensen die houden van de liedjes van toen is dit het paradijs natuurlijk. Olé, oké, ik ben een meid uit Spanje. Of wou ze een man uit Spanje, dat kan ook. Heel fijn dat je erbij bent. We hebben straks John Terra nog eens. Die komt vertellen over A la Española. En ik heb nog iets beloofd over de zomer van 1976. Gaan we die doen? Jawel.
1: Volle zwembaden, overvolle stranden en in de steden zelfs jong en oud samen spartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. Een van de heetste en droogste die we ooit hebben gehad. Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom een echte, maar niet Nederlandse zomer. En iedereen had het warm. De mensen, maar ook de dieren, zoals deze olifanten. Voor wie de dag pas lekker was als er werd gesproeid. Die noodzaak om te sproeien was er ook op het land bij de boer, die het met de dag somberder ging inzien. Het gras was op veel plaatsen zo droog dat het vee er amper meer aan zijn trekken kon komen en moest worden bijgevoerd met de dure wintervoorraad aan hooi. In Frankrijk waren honderden boeren zelfs zo wanhopig dat ze hun vee maar lieten slachten. Ze zagen geen uitweg meer. Volop problemen dus voor de veehouders, maar niet minder voor de landbouwers, want de droogte sloeg hard toe en de klap trilt nog altijd na. De schade die aan de gewassen is toegebracht is nu nog niet helemaal te overzien. Maar zeker is al wel dat de consument het straks, als het kouder is en weer volop regent, in zijn portemonnee nog zal merken dat de zomer van 1976 droog, te droog is geweest.

0: werd later nog eens opnieuw uitgebracht in Nederland, dacht ik, door een duo. Misschien moet ik het dus opzoeken voor volgende week. Maar dit was misschien wel de originele kleine blonde Mariandel. En Bob Scholte, wellicht het oudste liedje vandaag op deze zondagmorgen. We hebben al een beetje van alles gehad. En John Terra, die had ik nog beloofd, over A la Española. Een hit uit de jaren 70.
1: Dat is een beetje na dat Samantha de grote hit met Eviva España is dat uitgekomen, A la Española. En eigenlijk was ik geïnspireerd door Eviva España om iets Spaans te hebben op het podium.
0: Ja.
1: Ik moest iets hebben op het podium waar ik de mensen mee
0: kon opzwepen.
1: Ja. En dat Spaanse sfeertje was ideaal. En, uh-huh. En het arrangement geschreven door dat was Guy Delo. De kopertjes in het begin. Je bent dadelijk mee met de Spaanse sfeer. En, ja. En je zit dadelijk in Spanje als je het nummer hoort.
0: Ja.
1: En het werkte wel op het podium.
0: Ja. En Spanje was ook heel erg in de jaren 70. Hè? Want de mensen deden nog die hele verre reizen niet. Maar Spanje was dan toch wel een ideale bestemming voor zon en vakantie.
1: Ja, dat zal wel meegespeeld hebben, denk ik. En het was ook een nummer dat uitkwam in de zomer. Dus helemaal naar de zomer toegespitst. Mm-hmm. En het was ideaal op het podium. En het heeft goed gedaan over dit nummer.
0: Ja. Was het een top 10?
1: Het was een top 10, ja.
0: Mooi. Later is het nog eens gecoverd geweest door Luc Steno, dacht ik, hè?
1: Het is in een andere versie gecoverd, meer akoestische versie, een Gypsy Kings versie door Luc Steno.
0: Ja.
1: Maar dat heeft het niet zo, alleen is geen grote hit geworden.
0: Ja, ja.
1: Spijtig.
0: Ja, voor jou natuurlijk in ieder geval. Ben jij de schrijver? Nee, jij bent...
1: Ja, ik ben de schrijver.
0: Ah, toch wel, ja.
1: Okay, ja.

0: Nieuwe aflevering, uiteraard nog altijd in de grote vakantie. En we gaan eruit met een officiële afscheidneemster deze keer. Tot volgende week en nog een fijne zondag.
1: En hiermee sluiten wij voor vanavond, dames en heren. Nog veel plezier.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd met een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerpen stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Châtelois won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerpen staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, van Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
1: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen. Und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns ein wichtiges Spiel, ein wichtiger Sieg.
0: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
2: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
2: met ook zanger Maiko, Corine.

0: matinee show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccara.
1: Tickets witte-paard.be.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Zondagmorgen even over 10, dat betekent tijd voor de VBRO Staartparade. Een van de laatste zomeredities met Didier van Sever. Maar daarom niet minder interessant. Openen deden we zo net met Maite Kelly, Ein Kuss in Paris. En voor straks misschien toch ook nog even de absolute nummer 1 uit de Duitse Schlagerhitparade erbij halen. Dat is 1000 Mile 9 van Kirsten Ott. Maar toch ook even een woordje van dank aan collega Rudy voor de afgelopen 2 uur. Rudy, tot morgen. En ik meen mij te herinneren dat je zei, of dat je ooit een liedje zong: na regen komt altijd zonneschijn. Tja, we kunnen er alleen maar van dromen, van die zonneschijn en dat beetje regen natuurlijk ook. En ja, voor wie het de voorbije dagen zo'n beetje begon tegen te stikken dat het alweer aan het regenen was, je zou ook vanuit de filosofie kunnen vertrekken zoals Jasmin in de tijd deed. Die heeft gewoon in de regen gedanst. Jij ook? Veel spaas met deze VBRO Staartparade.

0: Welkom thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van

0: Natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos te Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Een lage drukkern boven Scandinavië en een hoge drukgebied dat vandaag ligt boven de Britse eilanden bepalen nog altijd ons weer. Tussen beide systemen wordt soms onstabiele zeelucht naar onze kontrein aangevoerd. Maar vandaag, met het hoog boven de Britse eilanden, is het overwegend droog. De dag begon hier en daar met wat ochtendgrijs. Nadien wordt het wisselend bewolkt met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog in de provincie West-Vlaanderen. Deze namiddag wordt het zonnig aan de kust. De maxima schommelen rond de 21 graden bij een zwakke tot matige noord-noordwesten tot noord-noordoostenwind. De weersverwachtingen van VBRO's Geert Nasens.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd met een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerp stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerp staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, want Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
1: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen. Und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns ein wichtiges Spiel, ein wichtiger Sieg.
0: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Ducks and Rabbits say goodnight.
1: Voor wie nu pas bijkomt, dit is de VWRO Staarparade zomereditie. Dus ja, je krijgt ze van mij nog non-stop tot 1 uur. Allemaal gezellig aan elkaar gemixt. En ik ben intussen even op zoek aan het grasduinen in de collectie van de jaren 70. En dat wordt in de loop van de uitzending misschien toch wel drie dames. Waarom niet? Anita, Bianca, Dolores. Moet kunnen. We gaan het zien. Maar zover zijn we nog niet. Een stuk recenter is deze van René Leblanc die klaar ligt. Du bist mehr als ein Wunder.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
0: Een lage drukkern boven Scandinavië en een hoge drukgebied dat vandaag ligt boven de Britse eilanden bepalen nog altijd ons weer. Tussen beide systemen wordt soms onstabiele zeelucht naar onze kontrijen aangevoerd. Maar vandaag, met het hoog boven de Britse eilanden, is het overwegend droog. De dag begon hier en daar met wat ochtendgrijs. Nadien wordt het wisselend bewolkt met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog in de provincie West-Vlaanderen. Deze namiddag wordt het zonnig aan de kust. De maxima schommelen rond de 21 graden bij een zwakke tot matige noord-noordwesten tot noord-noordoostenwind. De weersverwachtingen van VBRO's Geert Nasens.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
6: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arno De Lee start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. De Lee heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt De Lee de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arno De Lee nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Schijnt de zon, wat geweest
1: met ook zanger Maiko, Corrie.

0: matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccara.
1: Tickets, witte-paard.be.
0: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Een lage drukkern boven Scandinavië en een hoge drukgebied dat vandaag ligt boven de Britse eilanden bepalen nog altijd ons weer. Tussen beide systemen wordt soms onstabiele zeelucht naar onze kontrijen aangevoerd. Maar vandaag, met het hoog boven de Britse eilanden, is het overwegend droog. De dag begon hier en daar met wat ochtendgrijs. Nadien wordt het wisselend bewolkt met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog in de provincie West-Vlaanderen. Deze namiddag wordt het zonnig aan de kust. De maxima schommelen rond de 21 graden bij een zwakke tot matige noord-noordwesten tot noord-noordoostenwind. De weersverwachtingen van VBRO's Geert Nasens.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
8: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471-8252-62 0498-1071-34 of mail info@vbro.be.
0: Dit is

Leb deine Träume, Sigrid und Marina waren dat nog. En zometeen ga ik eruit met Jan Smit, Florian Silbereisen en Christophe als clubdraai met Schlager ist geil. En ik maak graag een nieuwe afspraak met jullie volgende week zondag 30 augustus voor de laatste zomerse staarparade-uitzending van 2026.

0: lang, hè? Al hoop ik dat de staartparade nog heel lang mag blijven doorlopen. En zo ook mijn collega die er zo meteen aankomt, want ook zijn accordeondeuntjes die worden goed gesmaakt als een van de weinige radiostations waar we er volop aandacht aan geven. Dan zou ik zeggen, geniet straks tussen 1 en 2. En ja, na 2 uur niet vergeten, ja, collega Eddy die blijft gewoon zoeken naar het goud van eigen bodem. Want er zijn nog heel wat van die prachtige nummers van lang, lang, lang vervlogen tijden. Dus je zondag zit hopelijk weer goed. En wat mij betreft graag tot volgende week. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Dieses Lied ist für alle Menschen, die Schlager lieben. Und auch für alle, die noch nicht verstanden haben, dass Schlager die beste Musik der Welt ist. Sind wir nicht alle ein

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arno De Lee start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. De Lee heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt De Lee de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arno De Lee nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matineeshow met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Wat geweest
1: met ook zanger Maiko, Corine.

0: matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Een goedemiddag en welkom bij VWRO. Mijn naam is Eddy Govert. Blij dat jullie aan de andere kant van het toestel zitten te luisteren. We hoorden al een lekker deuntje van Johnny Clarisse, Go Johnny Go. En dan weet je natuurlijk dat we goed zitten voor een uurtje accordeon. Voor een accordeondeuntje heet dat. DJ van Severen moeten we bedanken voor de non-stop versie van de Schlagerparade. Merci Didier. En we gaan erin vliegen, hè, vrienden. Inderdaad, ik heb heel veel goesting vandaag. Dus zet je maar schrap, hè. De kermisklanten komen eraan en ook Addy Kleingeld met een echte klassieker op het accordeon. Reine de Musette. We zijn vertrokken.

Uit ervaring weet ik dat de West-Vlamingen graag een Scottish dansen. En inderdaad, Jean-Pierre Verschuren, die wist dat ook. De Scottish Leandro, genoemd naar een van zijn kinderen. We gaan door met Le Grand Julot, en die houdt van swingen, inderdaad. Swingtime!

Nog zo'n echte klassieker op het accordeon, hè? De trompetten-echo, vertolkt door Rita Cordy op haar accordeon. Tot aan de berichten en het nieuws hebben we nog een aantal accordeonliedjes na elkaar. Eentje van de Sunsets, ook Ed Zola is er weer bij, Roger Egermond en starten doen we met het Hubert Deuringer Quintet. Heimwee naar Parijs.

0: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
0: Een lage drukkern boven Scandinavië en een hoge drukgebied dat vandaag ligt boven de Britse eilanden bepalen nog altijd ons weer. Tussen beide systemen wordt soms onstabiele zeelucht naar onze kontrijen aangevoerd. Maar vandaag, met het hoog boven de Britse eilanden, is het overwegend droog. De dag begon hier en daar met wat ochtendgrijs. Nadien wordt het wisselend bewolkt met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog in de provincie West-Vlaanderen. Deze namiddag wordt het zonnig aan de kust. De maxima schommelen rond de 21 graden bij een zwakke tot matige noord-noordwesten tot noord-noordoostenwind. De weersverwachtingen van VBRO's Geert Nasens.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van

Ah, wat kan dat toch mooie muziek zijn, hè? Accordeonmuziek. We hoorden ondertussen in het tweede gedeelte al Petit Harry en Patrice, Roger Daniels en Albert Hennebel met zijn Millennium Mars. En we gaan onverdroten door met Olaf en John en zo meteen Mark Muis met een liedje wat hij noemde naar zijn zoon, Davy.

Je hebt lekker kunnen meewiegen op deze koekoekwals, gespeeld door het Gelde Duo. We hebben nog enkele liedjes te gaan op accordeon, maar we zitten bijna op het einde van ons uurtje voor een accordeondeuntje. Straks om 2 uur starten we met Goud van Eigen Bodem. Maar wat krijg je nog? Wel, Martijn de Winter en ook Johan Veugelers met dat beroemde Schneewalzer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arno Deli start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. Deli heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt Deli de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arno Deli nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Ons uurtje accordeon, dat is ook alweer voorbij hier bij de VBRO. Mijn naam is Eddie Gover trouwens. Ik hoop dat je genoten hebt van de accordeon. Maar we zijn toe aan goud van eigen bodem. Het eerste uurtje, want dat duurt 2 uur lang. En we graven natuurlijk in het verleden van onze eigen Vlaamse artiesten. Geen Hollanders, geen Nederlanders, maar echte Vlamingen. En zo hoorde je al Marva met een liedje uit 1981. Domani. Wat krijg je allemaal? Wel, Wiltura met zijn Tokyo by Night, ook Rita de Neve met Zonder Jou en zometeen een ouwertje van Bobbejaan Schoepen. Eerbied voor jouw grijze haren, opgedragen aan al onze senioren.

De meisjesgroep Shana, twee lekkere meiden bij elkaar, zeg maar. Hè. Bijen zijn uit 94, de volle periode van 10 om te zien. En tot aan het nieuws en de berichten nog drie liedjes. Rosita met Club 68, Fluister in mijn oren, zegt ze. En ook Rita Maya, in het Frans, La Vie en Rose, een liedje van Edith Piaf. En starten doen we met de West-Vlaming David van Dijk. De liefde weer ontdekt. Komt-ie.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Een lage drukkern boven Scandinavië en een hoge drukgebied dat vandaag ligt boven de Britse eilanden bepalen nog altijd ons weer. Tussen beide systemen wordt soms onstabiele zeelucht naar onze kontreien aangevoerd. Maar vandaag, met het hoog boven de Britse eilanden, is het overwegend droog. De dag begon hier en daar met wat ochtendgrijs. Nadien wordt het wisselend bewolkt met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog in de provincie West-Vlaanderen. Deze namiddag wordt het zonnig aan de kust. De maxima schommelen rond de 21 graden bij een zwakke tot matige noord-noordwesten tot noord-noordoostenwind. De weersverwachtingen van VBRO's Geert Nasens.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471 82 52 62 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.
6: Goud van eigen bodem.

is de ene bekende naam na de andere hier, hè? Bart Kael met Ik heb je lief en ook Tony Servi. Als vriendschap liefde wordt. En zo gaat dat in het leven, hè? We horen nog eens Willem Vermanderen. Krullenbollen, zegt hij. En Jasmin. De betreurde Jasmin, die was er ook eens bij vandaag. Ik was zo graag bij jou gebleven.

De blinde zanger Rudolf Stevens. Met een beetje geven en een beetje nemen. Ja, ja, zo is dat in het leven, hè. Een beetje rechtvaardig zijn. We horen tot aan het nieuws nog Raffaele Vertrunio, ook Benny Scott met Dance With Me en Jimmy Frey. En dat zijn twee neven van elkaar, je weet dat toch, hè? Als de Noordzee bruist.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arnaud Delis start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. Delis heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt Delis de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arnaud Delis nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
2: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

Met een quick liedje zijn we het tweede gedeelte van Goud van Eigen Bodem binnengeduikeld. Eddie Govert nog altijd aan het roer, VBRO daar luister je naar. En we hoorden Jerry Blondell. Dag lente, dag zomer. En het is een toepasselijk liedje, hè? Wat krijg je? Wel, Clouseau met Brandweer, Willy Sommers, Ben je vanavond ook alleen, en Tony Sandler, de uitgeweken West-Vlaming, want hij woont in Amerika trouwens, met Dat is Italië.

We kregen een streepje kleinkunst, zeg maar, met Erik van Nijgen. Het spijt me. En we gaan nog door tot aan het nieuws. En we krijgen nog de zo betreurde Margriet Hermans te horen. Een vriend. En daarmee is het allemaal begonnen voor haar in 1987. We horen ook Eddie Go en The Shufflers. I miss you. En Luc Steno. Jawel, ik hield van jou. Dank je, Luc.

0: Je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Een lage drukkern boven Scandinavië en een hoge drukgebied dat vandaag ligt boven de Britse eilanden bepalen nog altijd ons weer. Tussen beide systemen wordt soms onstabiele zeelucht naar onze kontrijen aangevoerd. Maar vandaag, met het hoog boven de Britse eilanden, is het overwegend droog. De dag begon hier en daar met wat ochtendgrijs. Nadien wordt het wisselend bewolkt met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog in de provincie West-Vlaanderen. Deze namiddag wordt het zonnig aan de kust. De maxima schommelen rond de 21 graden bij een zwakke tot matige noord-noordwesten tot noord-noordoostenwind. De weersverwachtingen van VBRO's Geert Nasens.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Nemen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
5: En even wat bij. Laat het ons.
1: Met ook van de partij Michael.
5: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou,
1: Chris Clark en Glenn Robbins.
5: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
1: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
6: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Nenen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Dit is VBRO.
8: VBRO. Goud van eigen bodem.

En we zitten ook alweer in de laatste rechte lijn naar 4 uur toe. We hoorden Bingo met Arabeat. Arabeat. En inderdaad ook onze nieuwe trotsplaat van Tamara en Tom Davies. Dorst in de Smitse. Maar vlieg eens vlug terug naar onze goud van eigen bodemliedjes. En we doen dat met de Kreuners. Zij heeft stijl. En ook Jacques Remmel, de vrouw van je dromen. Komt-ie.

Je hebt zijn stem zeker herkend, hè? Helmoet Lotti, met Vlaamse Nachten. Het zal wel zijn, hè? En we zitten bijna op het einde van Goud van Eigen Bodem van vandaag, 23 augustus. Nog 3 liedjes te gaan. Eentje van Ella Luna, eentje van Lieveke en Mark Dex met Krik Krak. Ja, rare titel, maar zo is het, hè? Ik moet afscheid nemen. We zitten helemaal op het einde. Morgen hoor je me terug tussen 10 en 12 voor koffietijd. Maar ik wens je nog een fijn weekend toe en bedankt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: politie zoekt actief naar de dader van een schietpartij op straat in Sint-Gillis bij Brussel gisteravond. Het slachtoffer had een beenwonde. De dader bleek al verdwenen toen de politie aankwam. De gemeente vermoedt dat het om een afrekening gaat in het drugsmilieu. De plek van de schietpartij trekt al jaren drugsdealers en verslaafden aan. In Oostenrijk is een jongeman van 19 overleden bij een klimongeval. Hij viel bij het beklimmen van de Grossglockner naar beneden. Hij had nochtans klimuitrusting aan. De Grossglockner is de hoogste berg van Oostenrijk. De politie onderzoekt nu waarom het fout is gegaan. En nog in de Alpen in Oostenrijk is een man van 64 overleden. Hij viel in een afgrond en overleefde dat niet. De redding ging moeilijk, want het is slecht weer in de Alpen. Congo en de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 zijn het eens over hoe ze het vredesakkoord gaan uitvoeren dat ze bijna 9 maanden geleden al hebben afgesloten. In het oosten van Congo is er al zeker meer dan 30 jaar geweld. En de rebellen hebben al 5 jaar grote delen van de provincies Noord-Kivu en Ituri in handen met steun van het Rwandese leger. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt aan het virus bezweken. Eerder is al vogelgriep vastgesteld bij een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam de dodelijke variant in Australië niet voor. Nu is daar vooral vrees dat veel unieke dieren in het gebied het virus ook kunnen oplopen. En nog dit, Vincent Kompany is in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Kompany speelde met Bayern kampioen en hij pakte de beker. En gisteravond won hij ook nog de Supercup. Zon en wolken wisselen af tot 22 graden en ook morgen schijnt de zon geregeld bij 23 graden dan. Later deze week warmer, maar ook kans op onweer.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en Richard.
1: Mossi Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

0: opening. Nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Een lage drukkern boven Scandinavië en een hoge drukgebied dat vandaag ligt boven de Britse eilanden bepalen nog altijd ons weer. Tussen beide systemen wordt soms onstabiele zeelucht naar onze kontrijen aangevoerd. Maar vandaag, met het hoog boven de Britse eilanden, is het overwegend droog. Met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog in de provincie West-Vlaanderen. De maxima schommelen rond de 21 graden bij een zwakke tot matige noord-noordwesten tot noord-noordoostenwind. Morgen maandag is het zonnig en droog met soms wat hoge bewolking. De maxima schommelen dan rond de 23 graden, alweer een stapje hoger dus. De wind is dan matig uit oost tot noordoostelijke richting. Dinsdag is het waarschijnlijk nog warmer, maar ook onstabieler, met opklaringen en wolkenvelden en ook buien, soms ook vergezeld van onweer. De kans op onweer houdt dan ook 's avonds en 's nachts aan en kan dan zelfs toenemen in de provincie. De maxima schommelen op dinsdag tussen 23 en 27 graden bij een zwakke tot meestal matige oosten tot zuidoostenwind, zo voorspelt weerman Geert Nasens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda-comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
3: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
0: Dit is VBR.

Vandaag wordt het zonnig en droog in de provincie West-Vlaanderen met soms wat hoge bewolking. De maxima schommelen rond de 23 graden. De wind is matig uit oost tot noordoostelijke richting. Morgen dinsdag is het waarschijnlijk warmer, maar ook onstabieler dan. Met opklaringen en wolkenvelden en ook buien. Soms ook vergezeld van wat onweer, zo voorspelt weerman Geert Nasens. De kans op onweer houdt dan ook morgenavond en morgennacht aan en kan dan zelfs nog toenemen. De maxima schommelen op dinsdag tussen 23 en 27 graden bij een zwakke tot meestal matige oosten tot zuidoostenwind.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: En nog in de Alpen in Oostenrijk is een man van 64 overleden. Hij viel in een afgrond en overleefde dat niet. De redding ging moeilijk, want het is slecht weer in de Alpen. Congo en de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 zijn het eens over hoe ze het vredesakkoord gaan uitvoeren dat ze bijna 9 maanden geleden al hebben afgesloten. In het oosten van Congo is er al zeker meer dan 30 jaar geweld. En de rebellen hebben al 5 jaar grote delen van de provincies Noord-Kivu en Ituri in handen met steun van het Rwandese leger. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt aan het virus bezweken. Eerder is al vogelgriep vastgesteld bij een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam de dodelijke variant in Australië niet voor. Nu is daar vooral vrees dat veel unieke dieren in het gebied het virus ook kunnen oplopen. En nog dit, Vincent Kompany is in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Kompany speelde met Bayern kampioen en hij pakte de beker. En gisteravond won hij ook nog de Supercup. Zon en wolken wisselen af tot 22 graden en ook morgen schijnt de zon geregeld bij 23 graden dan. Later deze week warmer, maar ook kans op onweer.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

politie zoekt actief naar de dader van een schietpartij op straat in Sint-Gillis bij Brussel gisteravond. Het slachtoffer had een beenwonde. De dader bleek al verdwenen toen de politie aankwam. De gemeente vermoedt dat het om een afrekening gaat in het drugsmilieu. De plek van de schietpartij trekt al jaren drugsdealers en verslaafden aan. In Oostenrijk is een jongeman van 19 overleden bij een klimongeval. Hij viel bij het beklimmen van de Grossglockner naar beneden. Hij had nochtans klimuitrusting aan. De Grossglockner is de hoogste berg van Oostenrijk. De politie onderzoekt nu waarom het fout is gegaan.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, Ossie Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, Ossie Mandelroos, de Oost-Rozenbeek. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Een lage drukkern boven Scandinavië en een hoge drukgebied dat vandaag ligt boven de Britse eilanden bepalen nog altijd ons weer. Tussen beide systemen wordt soms onstabiele zeelucht naar onze kontreien aangevoerd. Maar vandaag, met het hoog boven de Britse eilanden, is het overwegend droog. Met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog in de provincie West-Vlaanderen. De maxima schommelen rond de 21 graden bij een zwakke tot matige noord-noordwesten tot noord-noordoostenwind. Morgen maandag is het zonnig en droog met soms wat hoge bewolking. De maxima schommelen dan rond de 23 graden, alweer een stapje hoger dus. De wind is dan matig uit oost tot noordoostelijke richting. Dinsdag is het waarschijnlijk nog warmer, maar ook onstabieler, met opklaringen en wolkenvelden en ook buien, soms ook vergezeld van onweer. De kans op onweer houdt dan ook 's avonds en 's nachts aan en kan dan zelfs toenemen in de provincie. De maxima schommelen op dinsdag tussen 23 en 27 graden bij een zwakke tot meestal matige oosten tot zuidoostenwind. Zo voorspelt weerman Geert Nasens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
0: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: politie zoekt actief naar de dader van een schietpartij op straat in Sint-Gillis bij Brussel gisteravond. Het slachtoffer had een beenwonde. De dader bleek al verdwenen toen de politie aankwam. De gemeente vermoedt dat het om een afrekening gaat in het drugsmilieu. De plek van de schietpartij trekt al jaren drugsdealers en verslaafden aan. In Oostenrijk is een jongeman van 19 overleden bij een klimongeval. Hij viel bij het beklimmen van de Grossglockner naar beneden. Hij had nochtans klimuitrusting aan. De Grossglockner is de hoogste berg van Oostenrijk. De politie onderzoekt nu waarom het fout is gegaan. En nog in de Alpen in Oostenrijk is een man van 64 overleden. Hij viel in een afgrond en overleefde dat niet. De redding ging moeilijk, want het is slecht weer in de Alpen. Congo en de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 zijn het eens over hoe ze het vredesakkoord gaan uitvoeren dat ze bijna 9 maanden geleden al hebben afgesloten. In het oosten van Congo is er al zeker meer dan 30 jaar geweld. En de rebellen hebben al 5 jaar grote delen van de provincies Noord-Kivu en Ituri in handen met steun van het Rwandese leger. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt aan het virus bezweken. Eerder is al vogelgriep vastgesteld bij een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam de dodelijke variant in Australië niet voor. Nu is daar vooral vrees dat veel unieke dieren in het gebied het virus ook kunnen oplopen. En ook dit Vincent Kompany is in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Kompany speelde met Bayern kampioen en hij pakte de beker. En gisteravond won hij ook nog de Supercup. Zon en wolken wisselen af tot 22 graden en ook morgen schijnt de zon geregeld bij 23 graden dan. Later deze week warmer, maar ook kans op onweer.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn

En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

ik om niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

0: wel zich zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Red.

0: en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
0: Een lage drukkern boven Scandinavië en een hoge drukgebied dat vandaag ligt boven de Britse eilanden bepalen nog altijd ons weer. Tussen beide systemen wordt soms onstabiele zeelucht naar onze kontreien aangevoerd. Maar vandaag, met het hoog boven de Britse eilanden, is het overwegend droog. Met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog in de provincie West-Vlaanderen. De maxima schommelen rond de 21 graden bij een zwakke tot matige noord-noordwesten tot noord-noordoostenwind. Morgen maandag is het zonnig en droog met soms wat hoge bewolking. De maxima schommelen dan rond de 23 graden, alweer een stapje hoger dus. De wind is dan matig uit oost tot noordoostelijke richting. Dinsdag is het waarschijnlijk nog warmer, maar ook onstabieler, met opklaringen en wolkenvelden en ook buien, soms ook vergezeld van onweer. De kans op onweer houdt dan ook 's avonds en 's nachts aan en kan dan zelfs toenemen in de provincie. De maxima schommelen op dinsdag tussen 23 en 27 graden bij een zwakke tot meestal matige oosten tot zuidoostenwind, zo voorspelt weerman Geert Nasens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhoven reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan, na aanvallen van Oekraïnse drones. In het voetbal heeft nieuwkomer Lommel een stevige overwinning geboekt, 4-0 tegen Westerlo. Dat blijft voorlopig punteloos laatste, Lommel staat met 4 punten in de middenmoot. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewy Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Bergmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop, voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off-day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen.

0: onweer.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

IBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
0: Een lage drukkern boven Scandinavië en een hoge drukgebied dat vandaag ligt boven de Britse eilanden bepalen nog altijd ons weer. Tussen beide systemen wordt soms onstabiele zeelucht naar onze kontreien aangevoerd. Maar vandaag, met het hoog boven de Britse eilanden, is het overwegend droog. De dag begon hier en daar met wat ochtendgrijs. Nadien wordt het wisselend bewolkt met vaak veel wolkenvelden waaruit soms wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het dus droog in de provincie West-Vlaanderen. Deze namiddag wordt het zonnig aan de kust. De maxima schommelen rond de 21 graden bij een zwakke tot matige noord-noordwesten tot noord-noordoostenwind. De weersverwachtingen van VBRO's Geert Nasens.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Jo Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
4: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van der

0: mailen. En natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel. 13 september. Ons in Mandelroos de Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel. Met Play Today.
1: Dit is VBRO.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Ik mag heimelijk nog wat zingen. Als chanteur flamand kom ik met een baard en een gitaren, een soort middeleeuws reliek. Ik hoor ze zeggen een curiosum, geef hem maandelijks een handzoen, geef die vooroorlogse zanger.

tem. Zet hem straks maar in een rolstoel, rijd hem rond zoveel als het kan. Laat hem kwijlen bij de kampioenen en doe hem dan pamperen. Knoop het zachtjes in zijn oren, dus noods met een ferme sermoen.

gokt aan duvels vast. En die hekelt en die pekelt, die schoolmeester dan die vet. En die jankt omdat hij af en toe op zijn eigen blaren zet. Het is een stonende criticaster, het is een

nog geen traceert. Zet hem tussen de vitrine, ook als schreeuw die moord en brand. Maar dat wordt voor het streektoerisme ongelooflijk interessant. Daarom zing ik van colère, geef ik meer dan ooit katoen.

kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wel 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhove reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan, na aanvallen van Oekraïnse drones. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewy Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Bergmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop, voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off-day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.

man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon.

gedaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

tegen. Je had je misschien alles anders voorgesteld. Maar als je wil, kan je gaan. Ik hou je niet tegen. Ik leg voor je toekomst geen steen in de weg.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Ik was een kind, nog lang niet groot. Maar ik had een bek, al veel te groot. Ik zei, oké, ik weet het al. En wat wist ik nu? Niemendal. Op 18 jaar zei ik, dit is mijn start. Dit is mijn leven. Ik ben een reus, keihard. Maar nu vandaag, iets dichter bij de meet, met een stukje leven achter mij, stel ik mij vragen over wat ik deed. Op 25 was ik al rijp. La vie de belle. De eeuwige vrijgezel. Lachen en zuipen. Het minnenspel. Aan iedere vinger een andere vrouw. Altijd verliefd, maar nooit trouw. Ah ja. Ik was een grote meneer. Nu wist ik alles. Nee, zelfs nog meer. Want ik was zo jong, zo gulzig, zo zot. Het was mijn leven en dat kreeg niemand kapot. Dat is alweer verleden tijd. Maar al bij al heb ik geen spijt. Slechts af en toe was er een moment waarop je de 5 minuten van de waarheid kent. De levensklok staat al op 60 jaar. En nu komen de vragen. Hoe, wanneer en waar? Had ik gelijk? Heb ik me niet vergist? Heb ik die ene kans genomen of gemist? Wie kan het zeggen? Of denkt dat hij het weet? De bloemen krijg je pas aan de meet. Geen mens die het weet. Hoe je draait of keert. Dat heb ik geleerd. Misschien te laat geleerd.

Een goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhove reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan, de aanvallen van Oekraïnse drones. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewy Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Bergmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop, voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off-day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

record op van die dagen. Weet ik zeker dat het altijd beter wordt op zomerdagen. Laat ik alles los, pa.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO On Air Show. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
0: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.